0: Jetzt neu bei Hitradio RTL.
1: Techno. Die extra Portion 90er. Täglich um 9.
2: Skapadabadu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, bidigli, bandu, b